En ons kaap presentaak aan Picantana en Miwa Banco. Wanneer ons bezig met het commissement, wat ons verzeer in ons programma, een kei orgel. Als je niet daar, kei orgel in Canarie, dat wij presentaak een kansioen, kojama, Dushi Wals.